0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

Er zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet in geslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland miste in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Het steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobby. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. Kink.

Nou, kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink.

0: bijna weer 6 uur. 6 uur, 6 uur.
1: Hoogste tijd om herrie te schoppen op deze zender. Maar dat hoorden we de afgelopen 5 uur toch ook wel. Ja. Het is maar net wat je herrie noemt natuurlijk. Hey, goedemorgen, hallo. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Welkom bij de start van de weekendochtendshow. Met zometeen Mario Kwaithal van het ANP. Die heeft de updates van wat er zich de afgelopen uren in de wereld heeft afgespeeld. Ben je daar weer van op de hoogte? Ben je eerste bakje koffie of je tweede of in mijn geval mijn derde? Maar...

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. 1 gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
4: Ja, goedemorgen. Even over 6. De weekendochtendshow met Editors.
2: Kink.

0: Nou, misschien heb je hem al in de pre-order staan. Het nieuwe album van The Queens of the Stone Age. Daarvan hoorde je Insignificant Other tijdens de Weekendochtendshow. 30 oktober, dan kan die zomaar op je deurmat vallen. Het is de Weekendochtendshow. Goedemorgen, even over zessen. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Met zometeen Sam Fender, The Killers, Soundgarden. Maar eerst Cake and the Distance.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning

0: Ja, het is volgens mij nog een paar dagen en dan is het oktober. Goed uitgerekend, Lars Wijnhoven. Heb je je HAVO-diploma gehaald? Ja, sorry, heb ik gehaald, ja. Nou ja, oktober, traditiegetrouw, de maand voor de kink, 1500. En ja, in alle eerlijkheid, daar zou Soundgarden niet in misstaan. Een van de vlaggenstokdragers, hoor. Soundgarden hadden er vorig jaar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waarvan Fell on Black Days op plek 370. Heb jij nou het gevoel, nou, die mag best wel wat hoger in de lijst komen? Nou, hou je oren en ogen gespitst. Voor de Kink app of kink.nl. De stemlijsten die gaan binnen nu en niet al te lang geopend worden. Kink 1500, be there or be square. Met nu binnen een paar minuten.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: doneer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Heimwee naar Guitar Hero uit de Zero's. Ik weet niet of je dat nog kent. Guitar Hero op de PlayStation 2. PlayStation 2, dat is oud. Ja, dat klopt. Ik ben zelf ook 37. Frans Ferdinand en Take Me Out tijdens de Weekendochtend Show. Matige tot krachtige wind vandaag. 18 graden in het noorden en 21 graden in Limburg. Met vooral zon en lekker droog. Fijn toch? En dan ook nog eens Bears Den op je radio.
1: Built our home out on the slopes. Pompeii beneath, she lay above. And how she haunted our home. How she

0: heel attent in dit geval. Ja, dus een appje van Patricia. Hey Lars, hoop dat je een fijne dag hebt. Ga je nog wat leuks doen vandaag? Ja, zeker. Echt heel lief. Een vliegerfestival in Scheveningen. Dan denk je, nou ja, festival, dat is toch Lowlands, dat is toch Pinkpop? Nee, in Scheveningen, als je daar in de buurt woont, dan ga je een heleboel vliegers in de lucht zien. En het wordt nog een mooie dag, ook vandaag, tussen de 18 en 21 graden. En dat begint vanaf 11 uur, dus ik heb nog even tijd. Dus vliegerfeest Scheveningen, echt te gek. Ik zie je daar, Patricia. Met zometeen na het nieuws van het ANP van Mario Kwaithal. Onder andere Eels, Bleach 93 en Zebrahead. Alleen de vraag is, wat mag ik daar achteraan plakken voor je? Wat is de plaat waarmee jij zometeen denkt, wow, daar word ik vrolijk van? Nou, laat het weten via de app van Kink. Draai ik hem zometeen als Kink Firestarter helemaal gratis.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.

0: Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen. En ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6 uur. Het weer van Weer Online. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden.

0: Het is net alsof ik weer op de middelbare school ben, hoor.
1: Volgens mij kwam die toen uit. Zebrahead en Playlist of the Year. Nee, Playmate of the Year. God, is er al koffie?
2: Goeiemorgen! Sla die slaap uit je oren. Want hier is Lars Wijnhoven.
1: Het is zondag 27 september 2026. Welkom bij de Weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen, nu ik het toch over koffie heb. Bluh, met koffie en TV. En ook Bring Me The Horizon. Maar eerst, Robin, jij gaat wel echt iets tofs doen vandaag, hè?
3: Nou, ik ga lekker wandelingetje maken. En vanmiddag gaan we naar Antwerpen.
1: Antwerpen?
3: Vanavond. Ja, naar Antwerpen voor het concert van Cake.
1: Hé, hey, dat is lachen.
3: Dus
1: dan durf ik wel een gok te wagen wat jij als King Firestarter wil hebben.
3: Ja, doe maar The Distance. Dat vind ik wel een prima nummertje.
1: Ga ik voor je doen, jongen.
3: Oké, dankjewel.
1: Hey, veel plezier vanavond.
3: Ja, kom goed. King
4: Firestarter. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning.

0: even voor de check. Maar weet jij of jij 16 november al iets in de agenda hebt staan? Ik kom maar gelijk even met de deur in huis. Arctic Monkeys, A Brainstorm, hoorde je zojuist tijdens de weekendochtendshow. 16 november, dan is er in AFAS Live, niet spieken, maar is er wel echt een heel erg gave combinatie van bands die je gewoon echt gezien moet hebben. Laat ik zeggen, poppunk uit de Zero's. Poppunk uit de Zero's. Dat is iets waar Mick Hummel heel erg blij van wordt. Misschien kennen we wel Mick Hummel van de middagshow in het weekend. Tussen 12 en 3. En hij heeft dus nog een setje kaarten voor poppunk uit de Zero's. Ja, het is echt geen lullige naam, hè? Dat meen ik serieus. Het zou zomaar kunnen zijn dat jij ze in de Discman hebt gehad toen jij op de middelbare school zat. Of je eerste baan had, laat ik het zo zeggen. Dus binnen nu en een kwartier vertel ik jou wie het zijn, waar je kunt tekenen en hoe jij vanmiddag nog kans maakt om erbij te zijn. 16 november in AFAS Live. Niet spieken, hè, in de tussentijd. Nee.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.

van een tijdje stil omtrent de beaches. Blame Brad hoorde je tijdens de weekendochtendshow met vandaag jouw kans op kaarten voor Good Charlotte. En niet alleen Good Charlotte, nee, ook Yellow Card in AFAS Live. 16 november 2026 en vanmiddag tussen 12 en 3 worden er kaarten weggegeven bij Mr. Poppunk himself. De mooiste haren van alle DJ's in het DJ-team en de mooiste snor. Ik heb het over Mick Hummel. Jouw kans op kaarten voor Good Charlotte en Yellow Card.

0: helemaal gemist heb, joh.
1: Echt waar?
0: Het is echt heel dom. Ik hou best van voetbal. Dus ik denk, nou, laat ik even checken wat wordt er vandaag in de Eredivisie gedaan. Zie ik dat afgelopen donderdag gewoon Nederland-Duitsland was voor de Nations League speelronde. Oh mijn god. Ik heb het gewoon niet goed in de gaten gehouden. Ik had wat dingen gelezen over Oranje en nieuwe bondscoach en dat soort dingen. Maar ik wist niet dat ze al gespeeld hadden. Nederland-Duitsland 1-1. Maar vanavond om 6:00... Nederland uit tegen Servië. Dus het is geen eredivisie, maar gewoon interlandperiode. Nou, lekker opgelet, Willars, hè? Je kan ook maar beter muziek gaan draaien, hè? Dus laat ik dan maar zometeen het ANP-nieuws met Mario Kwaithal.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile. Fans van lekker.

0: hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.

0: Nou, ga dan, hè?
1: I gotta go.
0: Da. Hallo.
1: Yeah.
0: Ja. Lenny Kravitz en American Woman tijdens de weekendochtendshow.
2: Ja. Goedemorgen. Dit is het weekend van King.
0: Zondag 27 september 2026. Van harte goedemorgen. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Met in ieder geval, ik mag Norbert al verwelkomen. Ik mag Marit al verwelkomen. En Patrick, lekker bezig, lekker bezig. Vandaag een mooie dag. Zo'n 18 graden in Limburg. En wat was het nou? Moet ik wel goed zeggen. 18 graden in het noorden. En maximaal 21 graden in Limburg zelfs nog. Nou, het wordt... Je zou zeggen, de herfst is nog helemaal niet begonnen. Nee, het is gewoon nog mooi weer. Je hoeft er in ieder geval geen trui en dikke jas voor aangedaan te hebben vandaag. Zoveel is duidelijk. Mag ik je van harte welkom heten met zometeen Muse en Be With You, Gossip en Heavy Cross mag ik ook voor je draaien. Pak jij er een bak koffie bij, draai ik zometeen ook nog eens Led Zeppelin en The Immigrant Song voor je. Na Fontaine's Dublin City, dit is Marianne.

0: letterlijk jaloers op Ivo.
1: Die heeft kaarten voor King Presents Muse in de Ziggo Dome. Ik zit net even te kijken op de website van de Ziggo Dome. Weinig tot geen tickets beschikbaar voor beide dagen.
2: King.

0: Soundcheck. Ik speel zometeen iets op mijn elektrische gitaar. Maar anders gelijk even inpluggen, want dan weet ik zeker of hij het doet.
1: Ja.
0: Klinkt goed, toch?
1: Ja.
0: Oké, goed.

0: Je zou bijna zeggen, is er een drummer in de zaal? Maar is er een drummer in de zaal? Mark, die is er al bij. Die heeft het goede antwoord, ja. Lekker snel, Mark. Ik ga lekker niet zeggen wat het antwoord van Mark is. Weet jij wat ik zojuist speelde? Laat het weten via de app van Kink. Zometeen hoor je hem helemaal.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.

0: Wijnhoven.
1: Die niet zo goed klinkt als Tom Petty en ook niet als live. Maar zometeen hoor je wel de Black Keys na Bush nu. En die klinken een stuk beter, kan ik je vertellen. Die hebben hun stem gesmeerd en zo. Ik moet mijn stem nog smeren, hè.
2: Koffie! Ja, lekker!
1: Zo. Ik ga er niet beter door zingen, maar het doet de mens wel goed, ja.

0: Wie wordt er niet blij van? De Black Keys. Ja, toch, Mick?
1: Ja, zeker. Ja, dat kan.
2: King. Soundcheck.
0: Mag ik zeggen dat jij vroeg bent vandaag, Mick?
1: Ja, ik was al wakker.
0: Verkeerde benen.
1: Ik ga alvast naar die studio, daar ben ik dan maar vast.
0: Die bank die ligt toch lekker, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou, even kijken of jij dan al wakker bent. Want de opdracht was heel simpel, Mick. Wat speelde ik zojuist op mijn gitaar?
1: Mag ik het nu ook zeggen?
0: Je mag het al zeggen, hoor.
1: Ben ik degene die het antwoord gaat geven?
0: Nou ja, Maaike en Britt die hadden het goede antwoord al. Maar de vraag is, weet Mick Hummel het ook?
1: Ik denk One Way or Another.
0: Van?
1: Nou kan ik nu heel flauw zeggen One Direction, want die hebben ook een versie gemaakt.
0: Dat is heel flauw, ja.
1: dat is wel, moet ik heel eerlijk zeggen, dat is de versie die ik heb leren kennen. Dat was de eerste die
0: Nee, joh!
1: Hoorde, ja.
0: Hou op, schij uit.
1: Ja.
0: Oké, maar dit voor het origineel. Zeg het maar, hoor.
1: Ja, maar het is voor de 90s, dat ken ik allemaal niet. Hoe heet dat ook alweer?
0: Heet dit nou? Als jij waterstofperoxide in je haar gooit, wat wordt het dan?
1: Blondie.
0: Yay!
1: Ja, zij is het natuurlijk. Ja, dat wist ik ook wel.
0: Heel
1: ik
0: goed.
1: Was even aan het twijfelen tussen Blondie en hoe heet zij, die andere? Joan Jett heb je ook nog.
0: Ja, en de Blackheart.
1: Had het ook kunnen zijn.
0: Ja, I Love Rock'n'Roll. Zijn. Doen we die volgende week.
1: Maar het is Blondie.
0: Hey!
2: King. Soundcheck.

0: waren er weer, toch, Alwin?
1: Zeker.
0: Zeker wel? Ja? Ja. Bril recht? Deo op?
1: Ja, hoor.
0: Oké, heel goed. Kink. 80's break. Merk je helemaal niks van op de radio, hè? Zometeen de Kink 80's break. Drie platen uit de jaren 80. Eens even kijken hoor, wat gaat Alwin draaien?
1: Wat heb jij uitgekozen voor?
0: Wat heb ik uitgekozen voor jou?
1: Lijkt net of jij het uitkiest voor mij.
0: In ieder geval Pixies en Where Is My Mind. En oh ja, Purple Rain van Prince.
1: Ja, niet te lange versie denk ik, hè?
0: Jawel, ja, gaan we nog langer? 5 minuten.
1: Ja, er is ook nog een 8 minuten versie. Er zijn altijd mensen die er dan een beetje puristisch over zijn.
0: Daar zou ik voor gaan eigenlijk.
1: Ja, dan. Krijg ik dan gezeik, denk je, of niet?
0: Ah ja, ik sta het gewoon door, joh. Ik zeg het niet.
1: Ik denk er even een reclameblokje over.
0: Alleen de vraag is, wat draait Alwin als allereerste in die Kink 80's break? Nou, daar komt hij hoor.
1: Oh, goeie plaat dit.
0: Goeie plaat ik dit. Ja. Wordt niet vaak gedraaid, maar voornamelijk bij de Kink 80's break.
1: Ja, dat is wel echt een Kink 80's break classic.
0: Ja. Kink 80's break classic.
1: Dubbel op eigenlijk.
0: Nou, laat me weten via de app van Kink. Wat draait Alwin zometeen als allereerste in de Kink 80's break? Veel plezier met Alwin.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Morgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf.

0: 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. De Tjarel Geertruida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. En het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
2: En de Pixies zometeen in de Kink 80s Break. En ook Prince. Je hoort Purple Rain zometeen. En die eerste, ja, dat is een Elwin favorietje. En hij wordt nog veel goed geraden in de Kink app ook. Dat is prettig. Marco was heel snel. Hij zegt dat is Ship of Fools natuurlijk van World Park.

je hebt een nog verder kapot geknipte versie van een minuutje of 3,5. Je hebt er ook een van 8 minuten. Ik ben even gegaan voor de middelste. 5 minuten 21, Schone Naak. Prince en het geweldige Purple Rain. De Pixies zaten er ook in, Where's My Mind. En Ship of Fools van World Party hoorde je ook in de Kink 80s Break. Morgen is weer gewoon een 90s Break bij Erik Kortom, zo rond een uurtje of 9. Goedemorgen en welkom op de zondagochtend van Kink. Elwin van Gestel hier met een bak goede liedjes van de Kooks en Stone zometeen. En dit is de Kink XL.

0: deze week het liedje. Je hoorde het bij Kink op je zondagochtend, waar we je zometeen trakteren op de nieuwe Violet Girl en ook Deepatch Mode zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.

En volgens sommigen toch uit de goede oude tijden. Later gingen ze wat commerciëler te werk. Maar dit was wel hun alternatieve randje. Dat was ook wel weer lekker, toch? De Coldplay. Ja, de Coldplay. De enige echte Coldplay. En de Scientist hoorde je bij Kink. Zometeen draai ik 10 over 10 van Royal Blood. Alleen ben ik iets te vroeg. Het wordt 10 voor 10. Maar maakt het liedje niet minder leuk, toch? Zometeen hoor je hem na Supergrass.

King. King. Alternative. Rock Radio.

Killers. Mr. Brightside hoorde je bij Kink. Zometeen spelen we weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Het rad komt weer tevoorschijn met daarop de 26 letters van het alfabet. Het lot bepaalt en dan mag jij kiezen welke muziek er op Kink wordt gedraaid. Dat zometeen. Eerst Sheryl Crow en If It Makes You Happy.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
7: deals. Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45,990.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
4: Met zometeen Jimi Hendrix en ook de nieuwe Forward Road naar Jimmy Eat World. Kink.

Wat een fijne band, hè? Florence Road, nieuwe single 7563 hoorde je bij Kink op je zondagochtend. Goedemorgen. Lig je nog in bed? Dat is absoluut geen straf, want Kink is er met de allerbeste alternative rock. Zometeen met Franz Ferdinand, Matinee en ook Wet Leg en Wet Dream hoor je zo. En als je ooit de kans krijgt om deze man live te gaan zien, doe het, want hij betovert je. Nova Star, dit is Wrong.

0: Frans Ferdinand op de radio.
1: Het King ABC.
0: Drie liedjes die alle drie dezelfde beginletter hebben in de titel. Dat is het concept van het King ABC. En dat spelen we elke zaterdag en zondag, zo rond de klok van 12:30. Het rad is weer in de studio gedragen. Gereden eigenlijk, beter gezegd. En als ik er nu een draai aan geef, komt er zo meteen een letter uit. En dan is aan jou de vraag, welk liedje past daarbij? Welk liedje kun je bedenken die begint met die letter? Kijken waar we op terechtkomen vanmorgen.
1: C.
0: De letter C van Come As You Are, van Nirvana. Dat zou kunnen. Maar andere suggesties zijn van harte welkom. Wat zou je graag willen horen met de C? Denk er even over na. Stuur hem even door in de Kink-app. En wie weet hoor je hem zo meteen wel in het Kink ABC. Nieuwste Honey I'm Home krijg je ook zo meteen. En de Foo Fighters Wheels.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.

0: tot 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoice AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: Dit is nog wel zo'n band die op mijn lijstje staat om een keer live te checken. Heb je die nog nooit live gezien, Elwin? Nee, nog nooit gelukt. Maar dat moet wel een keer gaan gebeuren. Hoewel, gisteravond stonden ze in Las Vegas. Of zoals Basje zou zeggen, Las Vegas.
1: Het Kink ABC met de letter C.
0: Paste net niet in het schema, maar toch vet. Foo Fighters Wheels hoorde je bij Kink, waar we het Kink ABC gaan bekijken met de letter C. Dank voor alle suggesties die binnen zijn gekomen in de Kink-app. Ik heb er even lukraak 3 uitgekozen waarvan ik denk, ja, lekker. Het wordt de favoriet van Frank. Hij zegt, mag ik Comfortably Numb van Pink Floyd? Dat mag zeker. Linda die zegt, ik heb kaarten voor Oasis kunnen scoren in de arena. Ik ben erbij op 17 juli volgend jaar. Wil je cigarettes en alcohol draaien? Ga ik doen zometeen. Eerst naar The Gorillaz, Cracker Island. Die wil je...

zitten wel lekker in de classics vanmorgen, hè? Jimi Hendrix al straks en dit is er ook zo een. Pink Floyd, Comfortably Numb, dankzij Frank in het Kink ABC. Ook Oasis en Cigarettes en Alcohol. Ja, ik heb ook kaarten voor het concert van Oasis in de Arena. 16 juli. Daar meer dan €200 voor betaald. Dus duurste kaarten ooit voor een concert. Maar ja, alles voor Oasis, toch? Cigarettes en Alcohol hoorde je. En ook Gorillaz, Cracker Island was dat. Allemaal met de letter C in het Kink ABC. Something's wrong.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door

0: Stone Temple Pilots bij Kink. En Plush.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: Als je 16 november nog niks in de agenda hebt staan, dan zou het zomaar kunnen dat we je naar Good Charlotte kunnen sturen. Good Charlotte en Yellow Card als special guest erbij. 16 november in de AFAS Live in Amsterdam. Tickets vind je dit weekend bij Kink als je de Good Charlotte weet te ontmaskeren. Ik laat drie fragmentjes horen. En één van de drie is de Good Charlotte. En die andere twee zijn de False Charlottes. De valse Charlottes. Maar de vraag is welke van de drie? Zit je klaar? Oren gespitst, want dit is het fragment.
2: Week de gelatine 5 minuten in een schaaltje met koud water. Prak ondertussen 200 gram van de frambozen met een vork tot puree. Breng de frambozenpuree met het water in een steelpan tegen de kook aan. Neem van het vuur, knijp de gelatine uit, doe bij de warme puree en roer tot de gelatine is opgelost.

god. Nou, dat is heel erg moeilijk natuurlijk. Welke van deze drie fragmentjes is The Good Charlotte? Laat het even weten met een berichtje in de kieken. Ja. En als je dat dan goed hebt, kom je in de uitzending. Dan win je tickets, twee kaartjes voor Good Charlotte op 16 november. In de AFAS Live.

0: I'm not impressed, no.
1: Vleugje hiphop op de zondagochtend, waarom ook niet? Urban Dance Squad en Fast Lane hoorde je.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
1: Hey Marjon.
3: Ja?
1: Jij hebt het goede antwoord geappt via de Kink-app. Tenminste, dat denk je, hè?
3: Ja, dat hoop ik.
1: Dat je de Good Charlotte hebt gevonden. Wil je ze nog even een keer horen?
3: Heel graag.
1: Komen ze.
4: Week de gelatine 5 minuten in een schaaltje met koud water. Brak ondertussen 200 gram van de frambozen met een vork tot puree. Breng de frambozenpuree met het water in een steelpan tegen de kook aan. Neem van het vuur, knijp de gelatine uit, doe bij de warme puree en roer tot de gelatine is opgelost.
1: Nou, dat was er niet zo heel moeilijk of wel, Marjon?
3: Nee.
1: Welke is de goeie? Welke is de Good Charlotte?
3: De laatste.
1: De laatste? Nou, dat is helemaal goed. Weet je ook wat die andere twee waren trouwens, of niet?
3: Ik heb echt geen flauw idee.
1: Even kijken, want ze hebben het voor me opgeschreven ook, want ik had ook geen idee. Die eerste is een recept voor Charlotte Russo.
3: Dus
1: is iets om lekker te eten. En die tweede is, ik had er nooit van gehoord, Sven en Charlotte met Bang a Boomerang.
3: Oh, wauw.
1: Ze hebben echt in de krochten gezocht naar muziek die van Charlotte afkomt. Maar jij hebt de Good Charlotte gevonden, dus jij bent erbij in de AFAS Live.
3: Oh, nou fantastisch. Wat leuk. Oh, tof.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.

0: Nirvana en Rate Me hoorde je bij Kink. En een hele blije Marion die er vandoor gaat met twee kaarten van Good Charlotte op 16 november in de AFAS Live. Kun je nog het hele weekend winnen, hè? Straks ook bij Mick weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Weer een nieuw quizje. Zometeen krijg je ook Bad Religion, Punk Rock Song en ook Biffy Clyro zo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
8: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.

0: soms heb je dat. Soms hoor je gewoon een liedje en dan denk je, alles klopt hieraan. Alles is perfect aan deze Sam Fender met Olivia Dean en Rain Me In. Wat mij betreft een van de beste liedjes van dit jaar. Ik heb gesproken bij deze. Zometeen de Kaiser Chiefs. Oh my god, na ZZ Top.
1: Rumors spread around. And that takes its time. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Misschien is dat wel je reactie als je weet dat je tickets hebt kunnen bemachtigen voor Oasis. Die naar onder andere de arena komen. Maar er waren natuurlijk meer locaties. Maar dat kan best een reactie zijn toen je uiteindelijk in de wachtrij terecht kwam bij Ticketmaster en ze kon kopen. Oh my god, Kaiser Chiefs hoorde je bij Kink. Het is bijna 12 uur. Mick Hummel is er zometeen. Is jouw gastheer tussen 12 en 3 met alleen maar goede liedjes en kans op tickets voor Good Charlotte en Yellow Card 16 november in de AFAS Live in Amsterdam. Winnen doe je zometeen bij Mick tussen 12 en 3. En ook de Arctic Monkeys en Mumford & Sons hoor je zo.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
7: Boost yourself.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strop.

0: Don't cry, Guns N' Roses hoor je.
1: Mick.
0: Hallo, met Mick. Ik heb later vanmiddag ook weer, net als dat je net ook weer bij Alwin won en dit hele weekend eigenlijk steeds kans maakt op tickets voor King Presents Good Charlotte. Dat spelletje gaan we zometeen ook weer spelen. Ook heb ik muziek van The Clash klaarstaan. Red Hot Chili Peppers en ook Weezer ga je zo meteen horen. Eerst de mannen die onlangs in gesprek gingen met Jim Volwald. Hij sprak de jongens van Kyo en ze hadden het over de revival van het grunge-genre, over hun album en over wat ze allemaal inspireert. Mocht je het gesprek gemist hebben, king.nl/interviews, daar vind je alle interviews die we ooit uitzenden, vind je dat terug. En zo ook het gesprek met Kyo dus, die je nu hoort bij Kink. Dit is That's Me.

0: is King met Weezer en Wednesday We Might As Well Be Strangers. Als je de muziek van R.E.M. vergelijkt met de muziek van de Beatles, dan zou je kunnen zeggen het wordt allebei gedraaid bij Kink, maar daar zijn dan ook alle parallellen wel mee geweest. Ligt vrij veel uit elkaar verder. Wat nou als je dat over elkaar heen plakt, als je daar een mashup van maakt? Je hoort het zo meteen in Mixed Monster Mash en ook muziek van Papa Roach, Youngblood en Case Choice komt eraan.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

Resort with Papa Roach. Social media zie ik altijd mashups voorbij komen waarvan je denkt, ja, dat is wel een technisch gezien correcte mix, maar het klopt verder helemaal niet. Zoals bijvoorbeeld rappers die dan over Red Hot Chili Peppers heen zitten, of LSDJ de techno, maar dan met Creed gemixt, of een Spice Girls remix van In The End van Linkin Park. Dat soort dingen krijg je op de een of andere manier altijd in mijn social media voorbij. Nou, om het dan even gedeelde smart is halve smart, het leed te delen, laat ik het je dan elke zondagmiddag even horen bij Kink. En dan draaien we gewoon het origineel. De muziek van R.E.M. en de muziek van de Beatles, die hoor je in principe allebei wel eens op Kink. Maar wat nou als je die uit elkaar liggende artiesten toch over elkaar heen mixt? Dan krijg je dit. Oh. Wat ik zeg, technisch gezien is het goed gemixt, maar het klopt van geen kanten. Zal ik gewoon één van de twee draaien dan? Mix Monster Mash. Dan komen de Beatles wel weer een andere keer, maar dan draai ik gewoon nu even Stand van R.E.M. Backing.

eventjes op de bank zitten, een beetje bijpraten. Of misschien met de hond uit om een beetje hem tegen een boom te laten plassen of zo. Wat je ook aan het doen bent op deze zondagmiddag. King zorgt voor de muziek en dat voelt goed. Feeling good, it is Muse.

0: News hoor je bij Kink. In dit geval met hun versie van Feeling Good op de zondagmiddag. Kink Alternative Rock Radio. En die naam, die verdienen we ook. Want zometeen hoor je de allerfijnste Alternative Rock ook gewoon zoals je dat altijd hoort bij Kink. Met bijvoorbeeld muziek van Panic at the Disco. Je gaat The Cure horen zometeen. En ook Blauwzoen komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
16: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de 2 slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond...

0: and why can't I be you?
1: Dit is Kink.
0: Ik zit hier ondertussen even doorstartjes te maken, zoals je dat dan noemt. Hè? Dat je de liedjes in elkaar mooi laat overlopen voor op de radio. En ik zit een beetje voor te bereiden wat ik dan wil gaan zeggen in het programma. En terwijl ik dat allemaal aan het doen ben, blik ik in mijn hoofd al terug, merk ik, op de workshop die Jim en ik afgelopen week hebben gedaan. Dat was een radio-workshop waarin we precies al dat soort werkzaamheden een beetje gingen uitleggen aan mensen die daarop geboden hadden tijdens de veiling van Radio 1 Tour in april. Sowieso superleuk dat ze daar zoveel geld voor over hadden. En ook heel leuk om ze hier te hebben. Dus dat we een keer die luisteraars hier over de vloer hadden en een beetje lekker konden nerden over radio. Het filmpje daarvan, dat check je op de socials, @kink.nl. Daar zie je een beetje hoe het er aan toe ging afgelopen week hier met Jim en mij en al die gezellige Kink-luisteraars. Sowieso leuk om Kink daar te volgen, @kink.nl op bijvoorbeeld Instagram. Zometeen op Kink, in Twine, Guano Apes ga je horen, M83 komt eraan en dit is de nieuwste van Yardex, New Beginnings.

0: M83 en Reunion. Vernoemd naar een sterrenstelsel ergens in de universe. En officieel is die naam in het Frans. Dus als je het helemaal wil uitspreken, dan is het dan Messier. Ik ga het gewoon van Trois in plaats van M83. Ah, dat is ook heel pretentieus om het zo af te komen. Dat zou ik nooit doen. Het is bijna 1:30. Bijna tijd voor de jaren nul. De Kink Zero's Break komt eraan. Met daarin zometeen muziek van Iels, Block Party en ook The Fray.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Kink.

0: Half twee, tijd voor de Kink Zero's Break. Deel je elke dag door de week bij Isabel en in het weekend bij mij. Een lekker blokje nostalgie terug naar de tijd van de ringtones die je via een sms'je naar een nummer wat op tv kwam kon bestellen voor op je mobiele telefoon. En vaak was dat ook iets met een Crazy Frog had dat dan te maken. En de tijd voor gelukkig heel veel goede muziek in de Zero's Break. Zometeen Block Party, ook The Fray ga je horen. En we starten met de artiest die deze week nog in de spotlight stond bij de avondshow van Jim Vollwald. De Kink Icon Essentials gingen om deze band, Eels. Dit is Mr. E's Beautiful Blues.
1: Kink Zero's Break.

Free. En Over My Head in de King's Heroes Breakdown op Block Party Banquet. En ook Mr. E's Beautiful Blues. Elke dag is er om 13:30 in King's Heroes Break. Dus ook gewoon morgenmiddag weer bij Isabel Brinkman. Dat is goed om te weten. Kate Bush en Rancid hoor je zo meteen naar de Haunted Youth. Dit is

Op de muziek van Rancid, Time Bomb, hoorde je op de zondagmiddag van Kink. Goed nieuws als je fan bent van Queens of the Stone Age, want die band is helemaal terug. Er is een nieuwe plaat gemaakt, die gaat 30 oktober uitkomen. Dat is ongeveer over een maand, dan hebben we die. En dan, je hoorde daar al Easy Street van dat album. Er is ook afgelopen vrijdag weer een nieuwe single uitgekomen, waar die echt nostalgisch Josh terugblikt naar zijn jeugd. Where the Goth Girls At, zo heet die. En deze track, die is ook King XL geweest. Gaat over hoe je significant other na een break-up opeens verandert in je insignificant other. Beetje een pijnlijk thema, maar wel een mooi liedje. Queens of the Stone Age, 30 oktober dus, nieuwe plaat. En deze staat er ook op, Insignificant Other.

0: Oud King XL van Queens of the Stone Age. Insignificant Other hoor je. Op de zondagmiddag van King, die zometeen verder gaat met muziek van White Lies, The Smiths en ook Bleach Sign 3, hoor je zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, melden media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei "This is me". Het filmpje zorgde voor veel ophef, hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim €1000 gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm. 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
0: Hummel. The Smiths en Bleach 93 hoor je zo meteen. Now White Lies. To Lose My Life. Kink.

0: Bleach 93, die een te gekke sessie laat delen in de Kink Live Bunker. De beelden daarvan die check je terug via kink.nl/bunker. Je hoort dus in dit geval met Figure 8 bij Kink.
1: Kink's streaming service.
0: Dan tijd voor een tip voor een film of serie die de moeite waard is. Niet alleen om naar te kijken, maar ook om naar te luisteren, omdat er goede kinkmuziek op de soundtrack staat. Elke zondag geef ik je zo'n tip. En deze keer is het de film uit 1995. Dus het zou kunnen dat je hem inmiddels al gezien hebt. Zo niet is het wel de moeite waard. Het is een goede film. Het gaat over Joe, die runt Empire Records, een onafhankelijke muziekzaak in Delaware, met zijn goede vrienden samen. En die zaak die dreigt verkocht te worden aan een grote investeerder. Dus dan wordt het een grote keten. En ze willen echt een onafhankelijke zaak blijven met die platen die ze daar verkopen. En dat is een soort van strijd. Het is een mooie film. Het is romantiek. Het is comedy. Het is met Liv Tyler, de dochter van inderdaad, die je ook uit de Lord of the Rings films misschien wel kent. En het is met heel veel goede muziek op de soundtrack. De Cranberries komen voorbij, Toto Wet Sprocket, Cracker zit erin. Je hoort muziek van Coyote Shivers en The Cruel Sea. En ook deze staat op de soundtrack van deze Empire Records, film die je kan streamen op onder andere Netflix. Edwin Collins en A Girl Like You.
1: King's streaming service.

0: System of a Down, Aerials en daarvoor A Girl Like You van Edwyn Collins. Op de soundtrack dus van die film Empire Records. Onder andere te streamen op Netflix.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
0: Hele weekend spelen we al het spelletje Welke is de Good Charlotte? Ik laat je weer een opgave horen van 3 fragmenten. En 1 van de 3 is de Good Charlotte. Die andere 2 zijn andere Charlottes. En als je de goede weet te sturen, 1, 2 of 3 via de Kink app, spreek ik je misschien zo meteen en stuur ik je daar naartoe naar Kink Presents Good Charlotte met Yellow Card, ook nog in het voorprogramma. Komt-ie.
2: De droom van ieder kind is natuurlijk alleen wonen. Geen regels, geen zeurende ouders en je kan echt alles doen wat je zelf wil.
0: Welke van deze 3 is de Good Charlotte? Laat het weten via de Kink app, dan spreek ik je misschien zo meteen en stuur ik jou dus naar hun show in AFAS Live. Ook Faith No More hoor je zo. En dit is Blur, The Narcissist.

0: Ashes to Ashes, Faith No More. Bij Kink. Ik zie allemaal al mensen binnenkomen in de Kink-app die mee willen doen aan dat Good Charlotte spelletje. Zometeen spelen we het en wint iemand dus tickets voor die show. En ook muziek van Kingfisher, Foo Fighters en Radiohead komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1+1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis. Pakken.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

0: I Cried I Wept.
1: Er is ook een nieuwe single van ze en die is ook echt goed. Die ga je ongetwijfeld nog vaker horen bij Kink. Daarvoor hoor je ook Foo Fighters en Window op de zondagmiddag.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
1: Barry, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Hey, jij hoorde net die opgave van welke is de Good Charlotte. En jij dacht, ik heb wel zin in een gezellig pop-punk feestje daar in AFAS Live. Met ook Yellow Card als support act.
3: Ja, zeker weten. Ik denk goed begin van de vakantie. Die is sinds vandaag begonnen. Dus dat komt allemaal wel goed.
1: Oh, dan begin je meteen de vakantie met lekker even tickets scoren. Als je, als je het in ieder geval goed hebt.
3: Goed beginnen.
1: Zullen we nog een keer naar de opgave horen van de drie fragmenten. En dat jij dan zegt welke de Good Charlotte is?
3: Ja, zeker. Kom erop.
4: Van ieder kind is natuurlijk alleen wonen. Geen regels, geen zeurende ouders en je kan echt alles doen wat je zelf wil.
1: Nou, Barry, welke is de Good Charlotte?
3: Nou, doe dan maar optie 1.
1: Die is goed hoor. Weet je ook wat die andere twee waren?
3: Durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar het klonk niet als punk of wat dan ook. Dus ik denk van, nou, dan gaan we daarvoor.
1: Ja, nou, optie 2 was Charlotte Day Wilson en Bad, Bad, Not Good met I Can Only Whisper. En optie 3 was een fragment van het YouTube-kanaal van Charlotte.
3: Oké, superleuk toch?
1: Hey, bij deze twee tickets gewonnen voor Kink Presents Good Charlotte. Heel veel plezier daar.
3: Hey, super, dankjewel en succes met een goede uitzending.
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in

Pack en Loser, daarvoor Girls and Boys, Good Charlotte. Mocht je dan net weer naast gegrepen hebben naast die tickets voor King Presents Good Charlotte die je dit weekend wint. Twee dingen die goed zijn om te weten. Zometeen na drieën bij Lisa Konings weer een keer kans met het spelletje. En ook op de socials van Kink, at kink.nl bijvoorbeeld op Instagram of Facebook. Daar maak je kans met een win post. Dus als je echt die tickets nog wil winnen, dan kan dat gewoon. Dan kan dat gewoon. En zometeen hoor je Lenny Kravitz naar de Kink XL van deze week. Nothing but Thieves, a different kind of happiness.

0: Dit is Kink met Let Love Rule van Lenny Kravitz. En daarvoor de Kink zelf van deze week. A Different Kind of Happiness van Nothing But Thieves. Morgenochtend in Michiel Veenstra's Kinkstart hoor je de bekendmaking van de nieuwe Kink XL voor komende week. En straks na het ANP-nieuws van 3 uur onder andere de Cardigans en Fontaine's DC.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij

0: ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagterecord. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen.
0: Kink, Alternative Rock Radio, Michiel Veenstra.
2: Ja, het is zondagmiddag met zometeen Toploader, Fontaine's DC, de nieuwe Marianne Carrigan.
0: Kink.
2: My favorite game.

goed afgekeken van Lisa. De beste alternative rock voor de zondagmiddag. Met ook nog weer jouw kans op tickets voor Good Charlotte. En Yellow Card. Nu eerst Iron Maiden.

0: Het is zo'n heerlijke mooie Indian Summerdag, dat zwemmen met dolfijnen. Ja, leuk! Wel, als ik eraan zou komen in mijn speedo, dan snap je ook gelijk de titel The Dolphins Cry. Ah, niet hem! Live hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Het is 3:30. The Prodigy is op de ene op de radio. En ook Paramore komt eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
9: Heijn. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: Kink.

Dani, I'm home. Nou, ik niet, want ik zit in de studio. Jij, at home of lekker buiten? Beetje niet van de laatste zonnestraaltjes. Misschien zondag wordt het er ook gesport, hè? Derde helft. Ja, of kijken naar sport kan natuurlijk ook. Met de muziek van de radio er wel dan bij aan. Dat is lekker. Het is echt een waanzinnig mooie Indian. Waanzinnig mooie, niet mooie, Indian zomerdag vandaag. Met zonnig, droog, warm, 20 graden. Wat was het? 26 in Zuid-Limburg. En daar past al een mooi, toch een beetje een mooi herfstplaatje bij. Beetje, je hoort bijna de kleuren van de herfst in Band of Horses met The Funeral. Na The Doors. Dit is Break On Through. You know

je hebt van die mensen die horen geluiden. Oh nee, die horen kleuren. Je hebt van die mensen die horen geluiden. Nee, no shit, Sherlock. Je hebt van die mensen die horen kleuren. En dit liedje met dit weer. Ja, weet je, dat oranje, geel, rood-bruin. Lekker hoor. De kleuren van de herfst. Funeral audio van de Band of Horses. En dit is de nieuwe single van Leap. De opvolger van Sinking Feeling heet Bloodlines.

0: De nieuwe single van Leap heet Bloodlines. 4 minuten voor 4 aan P-nieuws van 4 uur komt er zo meteen aan. Paniek was er vanmiddag bij een congres rondom premier Jetten. Die is uit veiligheidsoverwegingen van het podium gehaald. Wat daar is gebeurd, zo meteen in het AP-bulletin. En ook de Britse politie heeft paniek. Daar was misschien wel aandacht van een poging tot terroristische aanslag. Dat in het nieuws. Met gelijk erachteraan nog veel meer lekkere muziek voor je zondagmiddag. Pearl Jam, Sam Fender en The Cooks.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: Jasmin.
1: Valt je iets op aan mij?
0: Nieuwe jas?
1: Nee.
0: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
0: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest.
0: Staat je goed hoor. Smint.
3: Boost yourself.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra.
11: Elderly woman behind the counter in a small town. Belachelijk lange titel, maar leuk liedje.
9: Kink.
11: Van Pearl Jam, die hoor je na Sam Fender, nu The Cooks.

0: En as the thoughts fade away, onthoud dan dat vandaag een zondag is met een gouden randje, eentje om in te lijsten. Prachtig weer om buiten te zijn. Robin die heeft net een rondje gefietst. Heerlijk, een beetje herfst in de lucht al wel. Nu zit hij met een pintje in de tuin. Proost, zegt hij. Ik zit aan de thee, Robin, maar proost terug. Ron is ook lekker aan het fietsen met kink in de oren. Ook heel lief. Normaal gesproken hoor je op de tijdstip Lisa. Ik ben duidelijk niet Lisa, ik ben Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Ja. Veenstra!
0: Lisa heeft een behoorlijke migraine te pakken, dus beterschap. Dat doet Jelle ook, beterschap voor Lisa. Ook Marcel, die... leuk, zegt hij, dat je er bent in het weekend. Pak je wel een beetje je rust? Ja, dit is voor mij ook een beetje lekker relaxed zitten. Ik heb gisteren in zo'n heerlijke koortsdroom gelopen. Ik was via op een feest terechtgekomen. Een soort van buurtfeest. Een groot feest. In de kop van Noord-Holland. En iedereen was verkleed. En dan zei ik, het thema was Disney. Dat was niet waarom ik er was per se. Maar ik heb daar ik kijk omheen. Ik zie daar ineens Pinocchio met een peukie en een potje bier in zijn hand. Heel leuk, maar ook heel bijzonder feest was het. Dus ik zit gewoon heel lekker in het relaxen hier, joh. Maak je mij geen zorgen, Marcel. En ook een heel lief bericht van Zilver. Wat fijn, zegt Zilver, dat jij je vrije tijd opoffert om mij te vermaken. Ik vind het fijn dat je de plaatjes aan elkaar kletst. Wat lief, Zilver.
3: Ja, het is gewoon fijn dat je er bent. Want ik kan zonder geklets natuurlijk. Maar ik vind dat kletsen toch altijd toch wel iets extra's hebben. Nou, dus ik dacht, ik laat het je weten.
0: Nou, dat waardeer ik enorm. Even voor mijn beeld, wat ben je aan het doen? Want dan weet ik een beetje welke geklets en welke muziek... bij welke activiteit ik jouw achtergrondmuziek ben.
3: Nu ben ik in de supermarkt.
0: Jij hebt dus gewoon bij de dopperten heb jij kink aan staan.
3: Precies dat.
4: Michiel Veenstra. Kink.
0: Nou... Dan kunnen de dopperten nu meegenieten van Royal Blood. En zo meteen ook nog Kings of Leon en Fisher Zapp.

0: Hi bij Kink, 7:30 op de zondagmiddag. Ik ben even benieuwd of we hier een knoop over door kunnen hakken. Ik draai zo meteen The Unforgiven van Metallica. En James Hetfield heeft ooit gezegd dat het intro van dat liedje is gejat van de soundtrack van een western. Maar wel omgedraaid, zodat het niet herkenbaar zou zijn en ze er niet voor hoeven te betalen. Ze hebben nooit meer gezegd voor welke film het was. Maar de mensheid, denkt dat het de soundtrack is van deze film. For a Few Dollars More. Met Clint Eastwood. Geschreven door Ennio Morricone. Is maar ietsje vooruit. Dit. En als je dit dan achter tevoren zet en heel langzaam afspeelt, dan zou je dus moeten krijgen het begin van Unforgiven. Ik hoor het niet, maar misschien jij wel. Je hoort die Unforgiven binnen nu en een paar minuten op Kink. Net als Florence and the Machine en de Stone Roses.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
14: Honda, the power of dreams. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

0: blijft deze hele week ook zo lekker weer als vandaag. Hè? Vooral dinsdag en woensdag worden zomers warm. Kunnen woensdag wel een paar buien vallen. Vanaf donderdag gaat het weer terug naar ongeveer 18 à 20 graden. Maar ook nog middag genoeg droge en zonnige momenten. Dus dat nazomerweer voor vandaag. Dus de komende week nog eventjes bal. Geniet er maar van. Het is wel leuk om te zien wat er dan zoal gebeurt op zo'n zondagmiddag. Je kunt alle dingen doen. Een stukje fietsen met het pinkje in de tuin. Alles al meegekregen. Dit vind ik ook een heel mooie. Thomas, die stuurt mij. Althans, de afzender is Thomas. De tekst van het bericht is: hoi, mijn broer en ik zitten huiswerk te maken met natuurlijk kink aan. Ons mam is op vakantie naar Frankrijk. Veel groeten uit Nijmegen van Jelle en Bente. Dus Thomas is dan de vader. Jelle en Bente zitten heel druk huiswerk te maken. Maar wacht even. Moederlief is op vakantie. We zitten hier heel druk huiswerk te maken, hoor. Het klinkt toch een klein beetje als een soort van je straatje schoonvegen. Vind je niet? Of...
1: Hey, Thomas.
0: Ja, ik geloof er helemaal niks van, Thomas. Met Michiel van Kingsweken. Goedemiddag.
1: Hallo, dat is Michiel.
0: Moeder is met vakantie, dus zitten jullie heel braaf huiswerk te maken.
1: Ja, zeker.
0: En niet de troep van het feest van gisteren op te ruimen?
1: Nee.
0: Keurig. Ja. Het voelt bijna als een soort van, als we nu een berichtje sturen aan de radio, dan lijkt het net echt. Mm-hmm. Dus Jelle en Bente druk aan het huiswerk maken en niks aan de hand.
1: Nee, niks aan de hand. En de jongste die zit ook nog mooi te kleuren, dus het gaat helemaal goed hier.
0: Je hebt het gewoon helemaal voor elkaar.
1: Ja, wiskunde gemaakt, aardrijkskunde gemaakt.
0: Heeft papa goed geholpen met huiswerk?
2: Ja.
0: Zo, goed hoor. Hey. En dan gaan jullie ook de hele week nog alleen maar patat eten elke dag?
2: Ja.
0: Ja, hè?
1: Dat is helemaal goed.
3: Alternative Rock Radio. Kink.
0: Sorry, Thomas. Maar lekker geregeld, Jelle en Bente. En smakelijk. Bij deze dan elk liedje dat ik de rest van de dag draai... is speciaal voor mama in Frankrijk. Deze ook wel geregeld.

Kees de Elegant. Binnenkort, snel weer eens, 15 februari staan ze in Avas Live als een King Presents show. Dus ze kunnen binnenkort nog kaarten verwinnen. Iets dichterbij, ook King Presents, Good Charlotte van Lifestyles of the Rich and Famous bijvoorbeeld. Die staan samen met Yellow Card op 16 november in Avas Live. En binnen nu een half uur maak je kans op 2 gratis tickets om daarheen te gaan. Lotlokken, gewoon lekker blijven luisteren naar de Kink. Nu, Frans Ferdinand en Kent.

0: Heb jij al loodjes getrokken? Of heb je al afgesproken überhaupt waar je het viert? Ik ben er nog helemaal niet mee bezig. Maar Oscar van Oorschot zometeen met het ANP-bulletin van 5 uur... weet te melden dat er in de regio Rijnmond eigenlijk geen hulp Sinterklaas meer te krijgen is voor december. Wat nou? Ik zit nog met mijn hoofd in... ik zie mensen in korte broek lopen. Maar goed, het is toch echt eind september, bijna oktober. Ja, daar gaan we het over hebben. Je hoort er meer over in het ANP-bulletin van 5 uur. Daarna meer muziek bij Kink. De nieuwe van de staat hoor je zo meteen. Ook Arctic Monkeys en de lekkerste meelaller van Offspring.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
16: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En dat duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen.

Een punt. Heerlijk. Punt. Nummer is de nieuwe van de staat. Dat stuurt Marijke net. Ja, helemaal met je eens. Over de gevaren, maar ook de verleidingen van AI Freedom. De nieuwe van de staat. Ze staat op het nieuwe album De Staat. Ik heb nu heel veel staat gezegd. Even zitten. Skinkel to the Frog Radio met Living Color. Cult of Personality.

0: volgend jaar mee in de Avas Live.
1: Weezer met de Gathering Tour. Ik probeer spoilers te vermijden. De tour loopt nu door Amerika. Niet helemaal gelukt. Want ze posten ook zelf heel veel op Instagram. Maar het ziet er echt goed uit. Met een decor, met show-elementen. Ik weet niet. Wie is die band? Wat heb je in de Weezer gedaan? Ineens zijn ze echt showman geworden. Maar wel echt heel goed. King presents Weezer in mei in Avas Live. En iets eerder.
2: Deze week op King.
1: Ja.
2: Tickets voor King presents Good Charlotte in Avas Live.
1: 16 november. Good Charlotte met als very special guest. Guest. Yellow Card.
0: Oeh.
1: Nice. Wil jij 2 tickets hebben voor die show? Dat kan hoor, 16 november, gewoon gratis naar Good Charlotte en Yellow Card. Want je luistert naar het station die het gewoon voor je gaat regelen. Good Charlotte, zo heet de band. Dus ik heb hier een kleine montage gemaakt. Van 1 Good Charlotte en 2 Wrong Charlottes. Slechts 1 van deze 3 Charlottes is Good Charlotte. De andere 3 is wel een Charlotte, maar een andere. Luister goed.
3: Blending Southern charm with modern energy and innovation, Charlotte, North Carolina is a dynamic city with a warm and welcoming atmosphere.
1: Ja, het is absoluut 3 keer een Charlotte, maar slechts 1 van de 3 is de Good Charlotte. En welke is dat? Nou, nog 1 keer dan. Pittig, hè? Is dat 1?
3: Blending Southern charm with modern energy and innovation. Charlotte, North Carolina is a dynamic city with a warm...
1: Of deze 2. Of 3. Yeah. Techno. Welke van de 3 is de Good Charlotte naast de 2 Foute Charlotte? Ik maak het lekker moeilijk voor je, hè? Wil je gratis naar Good Charlotte? Pak nu je telefoon, open de KingCap en typ maar eventjes 1, 2 of 3.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
11: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
12: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon 1 factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day.
1: R.E.M., Florence Road en nu... The White Stripes komt...

0: pluspuntje herfst in de lucht. En dan moet ook eigenlijk gewoon Automatic for the People binnenkort weer eventjes helemaal keihard op de platenspeler. Man on the Moon hoor je van R.E.M.
1: En deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live.
2: Ja, hallo met Dick.
0: Ja, Dick met Michiel van Kink spreken. Goedemiddag.
2: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Ik denk ik maak het even heel moeilijk.
2: Dat is niet zo.
0: Weer niet gelukt, hè? Kan ik ook al niet. nog eventjes de drie Charles op een rijtje.
3: Bringing Southern charm with modern energy and innovation. Charlotte, North Carolina is a dynamic city with a warm and welcoming
0: drie.
3: Atmosphere.
0: Slechts één van de drie Charlottes was de Good Charlotte. En de andere twee zijn de andere Charlottes. Wat was de Good Charlotte?
2: Nou, ik gok nummer één.
0: Nou, dat is echt een gok, hoor. Echt, waar haal je het vandaan? puur voor de mensen die meeschrijven. Twee was een fragment uit de film 48 Hours in Charlotte, North Carolina. En drie was Charlotte de Wit met Enrico Sangriana en The Age of Love.
2: Oké.
0: Ook leuk, hè?
2: Ook zeker leuk.
0: Maar weet je wat absoluut veel leuker is? Je gaat naar Good Charlotte.
2: Nee, dat meen je niet. Echt, dit is echt zo vet. Echt waar, heerlijk. Echt niet te geloven dit. Top, man.
0: Jij wil heel graag met je dochter volgens mij ook, hè?
2: Ja, Kaylee, ja. Toen zij deze muziek begon te luisteren, toen wilde ze natuurlijk niet dat de vader dat ook leuk vond. Dus ik zat stiekem in de auto die muziek te luisteren. En ik was er helemaal wauws van. Echt, ik vond het zo goed. En als zij het dan aanzette, moest ik me bedwingen om niet mee te doen.
0: maar zou je mee mogen? Neem je haar mee of gaat zij? Mogen jullie nu wel samen? Is inmiddels die schaamte weg?
2: Ja joh, zij zit met het hele weekend al te stalken. Pap, heb je al kaarten? Pap, heb je al kaarten? Je doet toch wel mee, je let toch wel op, pap. Dus ja, die ga ik zo meteen zo blij maken.
0: Hé, hey, Dick, de vader van het jarenwoord is voor jou, jongen.
2: Dankjewel. Dankjewel.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Good Charlotte in

0: dochter Kaylee naar Good Charlotte gaat in Ava's Live. Ankie stuurt, Michiel? Is het al maandagochtend? Ja, bijna. Nee, normaal gesproken hoor je tussen 3 en 6 op zaterdag en zondag Lisa. Maar die is geveld door een nasty migraine. Beterschap Lisa. Ik nam het met liefde even van de over. Wel zometeen weer terug. Yo, dat heb je gisteren en vrijdag ook kunnen horen. Maar die is ook een paar weken even geveld geweest door ziekte. Blij dat die weer up and running is. Larissa Posma is zometeen op de radio. Daarna ook nog Diane. Kortom, Ladies Night met de beste alternative rock. Larissa draait onder andere The War on Drugs voor je. En ook The Killers komen eraan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh.
12: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis. Pakken.
23: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio, Larissa Postma.
2: Het is een volle maan, maar Echo en de Bunnymen hebben het over een andere maan. Je hoort het zometeen.
0: Kink.
2: Maar eerst de Killers.

0: Zometeen zie je een volle maan en dat betekent het volgende.
1: Dit is Kink.
0: Slapeloosheid, je bent emotioneel, je bent sneller geïrriteerd. Misschien zelfs zo geïrriteerd dat je in staat bent om te moorden. En dan hebben we het niet over een volle maan, maar over een killing moon. Echo en de Bunnymen worden hier bij Kink. En welkom op je zondagavond. Larissa hier en we stappen snel weg van die duistere praktijken van Echo en de Bunnymen. We gaan snel door naar het paradijs. Dat doen we zometeen met Green Day. Maar eerst hoor je de War on Drugs met Who's That?

Die banjo blijft ontzettend in je hoofd hangen. En het is zo precies het instrument wat het nummer zo goed maakt. Mumford & Sons, The Cave, worden hier bij Kink. En zometeen hoor je een nummer dat bij sommige mensen misschien... toch wel gevoelens van verdriet en boosheid oproept. En bij anderen juist het tegenovergestelde, namelijk blijdschap, geluk. Ik denk dat we zelfs kunnen praten van euforie. En dat komt dan allemaal door één band, hè. Nou, welke band dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst Chris Cornell en You Know My Name hier op jouw zondagavond.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Oh.

0: so happy? Nou, niet echt. Ieder uur. Toch even kijken. Shit, weer niet. Nog een keer kijken, weer geen link. En ondertussen stromen de berichten via de Kink-app binnen. Marcel en Natasha, gelukt. Niels, gelukt. Toch weer even kijken, weer niks. Frank heeft ze wel, net als Esther. Ik heb natuurlijk over tickets voor Oasis.
1: Kink.
0: Oh, wat waren dit spannende dagen, zeg. Oké, ik heb uiteindelijk geen link gehad. En ik doe een beetje melodramatisch. Maar ik vind het wel ontzettend leuk om al die appjes te krijgen van luisteraars die wel gaan. Echt, het is je van harte gegund. En of je nou wel of geen tickets hebt, genieten van Oasis doen we sowieso. Je hoort ze nu bij Kink.

Imagine Dragons en Radioactive hier bij Kink. Zometeen hoor je een gloednieuwe sensatie die heerlijk klinkt. Kyo komt eraan, net als Ozzy Osbourne. Maar eerst een hele andere sensatie. Dit is The Warning en Bite My Tongue.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept juist op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
12: Droog je tranen maar, want Ozzy Osbourne is hier. No more tears, hoor je nu?
10: Kink. Kink.

0: In the bush.
1: De gitaren van je leven. King Alternative.

mooiste gitaarsolo's, de vetste drums, de meest bijzondere stemmen die de alternative rock ons biedt. En dat is soms knijterhard, maar soms ook niet. Soms is het even geen tijd voor breakstuff of nookie. Soms is het ook fijn om kwetsbaar te zijn. En Limp Bizkit kan beide helemaal prima. Je hoort Blue Eyes, Behind Blue Eyes, hier bij Kink.

0: Phoebe Bridgers, Lost Boys hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Ken je het spreekwoord better one bird in the hand than two in the bush? Oftewel beter één vogel in de hand dan tien in de struik. Betekent zoiets dat je liever tevreden kunt zijn met, nou ja, kleine dingen waarvan je zeker weet dat het gaat gebeuren of dat je het krijgt. In plaats van hele grote dingen waar je misschien een risico loopt om het te verliezen. Dat zijn eigenlijk spreekwoorden die ik moet hanteren in het casino, maar eigenlijk nooit lukt. Helaas. Mooi spreekwoord in ieder geval. En als we het dan toch over busjes hebben, hier bij Kink krijgen we er geen genoeg van. Bush hoor je nu met Swallowed. Oh.

0: En charlatans, eigenlijk zijn het gewoon mensen die je voor de gek houden. Oftewel oplichters. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die je voor de gek houden en waar we graag voor betalen. En die mensen heten goochelaars. Weet je, zowel charlatans als een beetje magie kunnen hier bij Kink prima gebruiken eigenlijk zo op deze zondagavond. Zo meer daarover, net als de allernieuwste van Nothing But Thieves.
1: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

Evermore en Still Into You hier bij Kink. Laten we het even hebben over goochelaars. Want het zijn eigenlijk mensen die je keihard voor de gek houden. Maar waarbij je het eigenlijk ook helemaal niet erg vindt dat je voor de gek wordt gehouden. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. We weten allemaal dat Hans Klok niet echt mensen doormidden zaagt. Dat kan niet. En Hans Kazan die tovert niet zomaar een konijn uit een hoed. Trouwens, waarom heten al die goochelaars Hans? Nou, oké, maakt niet uit. In ieder geval, wat zij doen zijn illusies. Het zijn trucs, want magie bestaat natuurlijk niet. Je kan niet echt iemand laten verdwijnen. Je kan niet mensen laten zweven, alhoewel. Dat laatste, dat kan hier bij Kink misschien een beetje wel. We hoeven geen gebruik te maken van illusies. We hoeven geen gebruik te maken van gekke praktijken. Nee, de magie, dat zit hem in de muziek. En dat hoor je hier absoluut op je zondagavond. Snow Patrol komt eraan. Just Say Yes hoor je zo meteen. Maar eerst de Charlatans. Dit is The Only One I Know.

Snow Patrol en Just Say Yes hier bij King. Larissa Postma. Weet je, er zijn van die bands die gewoon goed knikken op hun album. En er zijn bands die je absoluut live moet zien. Omdat dat album live gewoon veel beter klinkt. En Fat Duck is daar absoluut één van. Je hoort ze nu bij King.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Rij gerust, met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
0: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders ga je mis. Pakken.
12: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media meldden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
16: Het begint aardig fris te worden deze zondagavond en dat komt allemaal door Muse.
15: Kink.
16: Trajan hoor je zometeen naar de Keizer Chiefs.

0: my kiss.
1: Beetje vreemd. Ook niet heel romantisch, denk ik. De Red Hot Chili Peppers hoorde je hier bij Kink op je zondagavond. En Suck My Kiss. Ik blijf het een vreemde titel vinden. Ik bedoel, hoe zit dat dan? Weet je, doe je je mond over de mond van je partner? Bedoelt hij wat anders? Het ziet er in mijn hoofd allemaal een beetje vreemd uit. Maar goed. De zondagavond hoef je ook niet na te denken over dit soort belangrijke levensvragen. Luister naar Kink. Ik kan niet heel goed zien vanuit de nieuwe studio of het inmiddels donker is buiten. Maar daar ga ik wel vanuit. Het is even na 8 uur. Betekent dat dat je avond langzaam aan ten einde loopt? Nee, zeker niet. We knallen hem nog lekker door. Larissa hier met de allerbeste alternatieve rock. En dat betekent beste rock van nu, anno 2026. Maar ook de beste rock uit 1971. En daar brengt de Who ons naartoe. Zometeen Ramstein, maar eerst Won't Get Fooled Again.

0: Queens of the Stone Age en allernieuwste Insignificant Other hoorde je hier bij Kink. Het wordt trouwens steeds eerder donker. En in het donker gebeuren er soms hele rare dingen. Ik heb het niet over je partner die 's avonds laat loopt te snacken in de koelkast, maar echt rare dingen. En Kink-luisteraar Jelle maakt iets heel vreemds mee midden in de nacht laatst. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Net als muziek van Volbeat.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Kink.

0: Nou ja, niet Lola Montez uit Denemarken, maar Volbeat komt uit Denemarken. En die hoorde je hier bij Kink. Trouwens, over een maand is het Halloween. En Halloween, of Samhain zoals het vroeger heette, was het moment waarop de grens tussen de levende en de doden vervaagde. En om de doden te weren, want laten we eerlijk zijn, het is niet zo heel leuk als je tante Emma voor de deur staat die eigenlijk al 20 jaar overleden is. Om de doden te weren en tante Emma dus, sneed men pompoenen en werd dat voor de deur gezet. Anno 2026 zijn wij over het algemeen wat minder bijgelovig. Of tenminste, is dat eigenlijk wel zo? Er gebeuren namelijk af en toe nog steeds rare dingen die niet te verklaren zijn. En Kink-luisteraar Jelle die stuurt een app wat aardig spooky klinkt. We bellen hem even, want misschien is het wel te verklaren wat hem is overkomen. Hi Jelle, met Larissa van Kink.
1: Hi.
0: Hoi. Ik moet denk ik toch beginnen met één vraag en dat is, geloof jij in geesten?
1: Geesten?
0: Ja.
1: Op zich wel, hoezo?
0: Ah, oké, nou, want je stuurt een appje dat er midden in de nacht bij jou opeens keihard muziek begon af te spelen. Je bent niet eens thuis.
1: Nee, ik was met mijn vriendin inderdaad.
0: Wat is er gebeurd? Wat, hoe kan dat?
1: Nou, ik heb op mijn smart TV heb ik Kink app staan.
0: Ja.
1: En die heeft af en toe een wil van zichzelf. En die begint zichzelf dan in één keer op te starten. En dan gaat Kink een uurtje afspelen in de woonkamer.
0: Oh, dus eigenlijk zijn wij de geest. Wij zijn de boosdoener.
1: Nou ja, of ja, zoals je het zo wil noemen. Maar het is toevallig de Kink-app die dan altijd opstart, ja.
0: Oh nee, joh. Maar je was niet eens thuis. Dat was dus midden in de nacht. En nou ja, goed, wij draaien natuurlijk niet per se slaapmuziek, hè?
1: Nee, dat heeft mijn buurman goed gehoord, inderdaad. Hij had jullie... Zo'n bumper had hij voorbij horen komen.
0: Oh, wat erg. Toen kreeg jij een appje van, joh, hey Jelle, wat is dit voor goede muziek wat jij draait thuis?
1: Nou, ik was vanochtend weer in mijn huis dus, hier in Zutphen. En toen had ik een pakketje voor hem aangenomen. En toen kon hij dat ophalen. Toen zei hij van, goh, je had vannacht keihard de muziek aan staan. Ik zei, nou, ik was niet eens thuis.
0: Ja.
1: Toen zei ik, nou, ik heb je wel gehoord anders. Ik zei, nee, dat was ik echt niet. En toen ben ik op de camera gaan kijken. En toen kon ik het reconstrueren, zeg maar.
0: Oh, jeetje. Maar is het nu wel gefixt of is er een risico dat dit vanavond weer gaat gebeuren?
1: Ik heb een technische oplossing ontwikkeld waarin ik stroomonderbreking heb als mijn telefoon het huis verlaat.
0: Oh, kijk, dat is slim. Kijk, daar was ik dus nooit op gekomen. Dit is echt briljant. Toch iets minder mysterieus, Jelle Tex in ieder geval. De buurman heeft ook hele goede muziek meegekregen. En die goede muziek, die krijg jij nu ook. Dit is Tubeway Army en Our Friends Electric bij Kink.

New Wave uit Engeland op zijn best. En dat kan je toch zeker wel zeggen. Kink. Ik bedoel, Tube Way Army is wel echt een grondlegger van dat genre hoor. In de jaren 70 waren zij er als een van de eerste bij. Our Friends Electric hoorde je hier bij Kink op je zondagavond. Misschien heb je wel heel veel elektronische vrienden via games of social media. Maar je vrienden zitten ook zeker hier bij Kink. En zometeen tot middernacht jouw vriend Diane Kok, die je deze zondag verblijft met Pearl Jam en muziek van The Editors. Ik ben er volgende week vrijdag, zaterdag en zondag weer tussen 6 en 9. Hopelijk hoor ik je dan. Van mij krijg je nog muziek van Republica. En zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out!

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe die eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
9: Met 505 van Arctic Monkeys na Pearl Jam. Even Flow.

komt het nieuwe album uit van Editors. En die gaat heten Surface Echo and Sound. En na de singles Call It In en The Rush hebben ze dus deze nieuwe single uitgebracht. Die heet Seriously. Oh, ik heb echt seriously zin ook in dat nieuwe album. En ik heb zo'n voorgevoel dat die herfst een stukje beter gaat maken. Diana Kok. Hallo, welkom op deze zondagavond. Zometeen trekken we de buitenwijken in met Arcade Fire. Die ga je horen over een minuutje of drie naar Steel is Wheel. Kink.

Skink met Lenny Kravitz, Fly Away. En zometeen hoor je hier een band die afgelopen week de Ziggo Dome nog op zijn kop zette. Flinke uithalen, heerlijke gitaren, maar ook die kleine breekbare nummers. Evanescence ga je hier zometeen horen. En 27 oktober is het de beurt aan Placebo om ook die Ziggo Dome op zijn kop te gaan zetten. Het gaat echt een hele mooie avond worden. For what it's worth hoor je nu op Kink.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
1: Oh. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

geweldige sound. Het is rauw, energiek, grungy, maar tegelijkertijd ook wat kwetsbaar. Ja, en die combinatie die werkt heel erg goed. Blitz 93 op Kink Figure of Eight. Ja, van een nieuwe plaat stappen we heel eventjes in een tijdmachine. En die brengt ons terug naar de jaren 80. Het decennium van grote kapsels, schoudervullingen, felle kleuren. Of juist van top tot teen in het zwart. Het decennium van Depeche Mode. Dit is Strange Love.

Het is bijna oktober, of moeten we eigenlijk zeggen rocktober. Het duurt ook niet heel erg lang meer voordat we de stembussen voor de Kink 1500 gaan openen. En ik ben echt wel benieuwd of deze van Violent Roll dan de lijst gaat halen. En waar die dan terechtkomt, want het zou toch leuk zijn als deze op 595 terechtkomt, deze 595. Ik weet nog van vorig jaar, nummer 666, dat was net niet Iron Maiden met Number of the Beast. Daar moeten we eigenlijk dit jaar wat aan doen, want die hoort daar gewoon. Goed, aan jou vooral het verzoek om alvast even te gaan nadenken wat jij op je Kink 1500 lijstje wil gaan zetten. Maar misschien ben jij wel degene die al precies weet wat daar op moet komen te staan. En als jij zo iemand bent, wat ga je dan als allereerste op je lijstje zetten? Laat me dat eventjes weten. Dat kun je doen door een berichtje te sturen met de Kink app. Zometeen hier op Kink. Oceans van Johan en ook U2 ga je hier horen. Nu eerst Ugly Kid Joe.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
13: Desire van U2 ga je hier zo meteen horen. Nu eerst Oceans van Johan.

0: Vaak doe je op festivals meer inspiratie op dan alleen de bandjes die je daar ziet.
1: Kink.
0: Ik zag daar vorig jaar namelijk iemand lopen op een festival met een fantastisch Fontaine's DC bandshirtje. Ja, het was niet alleen zijn bandshirt, maar het is een combinatie van een voetbalshirt. Dan in de vorm van een bandshirt. Ja, ik hou echt zo van die combinatie. Ik heb er inmiddels verschillende in mijn kast. Onder andere eentje van Nirvana, eentje van Iron Maiden, eentje van Oasis. Maar die van Fontaine's DC, die kon ik echt nergens bestellen. Want die was echt overal uitverkocht. Totdat ik een paar weken geleden besloot om die eens op te zoeken op Vinted. Denk, misschien vind ik hem daar. Nou, en bingo. Het is een vrij kleurrijk shirt. En hij kan je vertellen, hij knalt echt mijn kast uit. Want ik heb namelijk voornamelijk zwarte bandshirts. Maar ja, daarom des te leuker om deze ook in mijn collectie te hebben. Sterker nog, ik draag hem vandaag. Ja, welke bandshirt draag jij eigenlijk vandaag? Ja, dit keer valt er niks mee te winnen. Maar ik vind het wel leuk om te zien wat de kinkluisteraar, wat jij zo al in je collectie hebt.
1: Diana Kok.
0: Zometeen op Kink, een van de zogeheten Afrikaanse Big Five. Welk dier bezongen wordt, hoor je over een minuut of drie na Supergrass.

sing along. Onderdeel van de Big Five, de olifant. Kink. René, hij stuurde mij een berichtje met de Kink-app en hij geeft aan dat hij nog nooit in Afrika is geweest, maar wel olifanten en leeuwen heeft gezien in de Beekse Bergen. Nou, ik reken hem goed hoor, René. Dat scheelt je toch weer een vliegreis naar Afrika. En van die Big Five kun je er gewoon al twee afstrepen. Dus ik zeg, lekker gewerkt, René. Ja, werken, nee, daar willen we helemaal nog niet aan denken. Dat is voor de meesten morgen pas. Ja, in het Engels zeggen ze dat heel mooi. We'll cross that bridge when we get there. Het is gewoon nog zondagavond. Die maandag bestaat gewoon nog eventjes niet. Hallo, Diane hier dus, top middernacht. Jij zit bij mij goed hoor, bij Kink. Jouw alternative rock radio, het station waar je zometeen de Dandy Warhols gaat horen. En nu Incubus, pardon me.

0: Kink.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste drie maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
10: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf $12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf $1,29. Dat doe je goed. Vibra.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Kink.

Heerlijk wegdromen op Nothing van Higby. Even helemaal zen en de maximale relaxstand uit deze zondagavond halen. Maar ja, jij luistert naar King, dus je weet. Dat gevoel kan nooit heel erg lang duren. Zometeen vliegen de gitaren je gewoon weer om de oren, zoals dat hoort. De gitaarsolo van Slash, die komen zometeen uit je speakers. Guns N' Roses ga je hier horen op King en ook The Last Dinner Party. Nu eerst het wonderschone Be Yourself van Audioslave.

You could be mine. Nou, ik denk dat deze manifestatie menig keer voorbij is gekomen tijdens de Ticket War voor Oasis afgelopen weekend. Oh, wat een waar slagveld was het ook. Je moest je aanmelden en vervolgens was het afwachten of je überhaupt geloot werd. En om de 50 minuten die mail checken. Is er al een code? Heb ik al een code? Oh. En zelfs als je werd geloot, dan waren tickets nog steeds niet gegarandeerd. Ik ken mensen die hebben een code gekregen. Die waren dus al door die loting heen. Maar die hebben alsnog achter het net gevist. Oh, dat is zo zuur ook gewoon. Ja, is het jou eigenlijk gelukt om kaarten voor Oasis te scoren? Laat me dat vooral eventjes weten met een berichtje in de Kink-app. Ja, en ben jij diegene die met lege handen staat? Oh, sorry. Maar dan heb ik misschien een schrale troost, want deze hoor je zo meteen. Don't Look Back in Anger ga je hier horen zo meteen. Dit eerst. Dit zijn de Cloud Surfers op Kink. Ifs, Buts en Maybes.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
4: Mm.
3: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
13: Ben jij diegene die voor Oasis achter het net heeft gevist? Don't look back in anger.

0: wat een energie, wat een rammer deze 10 over 10 van Royal Blood.
1: Kink.
0: Ja, dit is echt een van de beste tracks van het jaar, als je het mij vraagt. Ik had het net al heel eventjes over die stembussen van de Kink 1500. Ja, het duurt niet heel erg lang meer voordat die open gaan, want het is bijna oktober, rocktober. Nou, als je dan toch al je lijstjes aan het maken bent, pik dan ook eventjes die nieuwe tracks eruit voor het lijstje voor de beste tracks van het jaar. Ja jongens, work smarter, not harder.
1: Diana Kok.
0: Hallo, je luistert naar Kink met Diana hier. Nog één uurtje te gaan van je weekend. Die gaan we vullen met geweldige alternative rock, zoals je hier natuurlijk gewend bent. Met zometeen muziek van Sam Fender en ook de Golden Earring ga je krijgen. Nu eerst Manic Street Preachers.

Iemand op armlengte houden. Dichtbij genoeg om diegene niet kwijt te raken, maar tegelijkertijd ook weer niet te dichtbij laten komen. Dat is precies het gevoel waar Sam Fender over zingt in Arms Length. Nou, een band die helemaal niet aan afstand doet, maar juist vol inspringt en misschien zelfs een beetje te claimerig is, dat is Live. Dit is I Alone.

0: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

Voor veel mensen is het een nummer met een behoorlijke emotionele lading. En voor Nekeef zelf ook. Hij speelde dit nummer namelijk op de begrafenis van zijn goede vriend en INXS-zanger Michael Hutchins. En Nekeef, hij vroeg zelfs of de camera's tijdens dat de optreden uitgezet konden worden, want hij wilde heel graag dat dat moment privé bleef. Weet je, dat is juist het mooie aan muziek. Een nummer kan je zo in één keer raken op momenten dat je dat helemaal niet ziet aankomen. Ik had dat afgelopen week nog bij Evanescence. Ja, de tranen rolden mij gewoon echt van mijn gezicht gewoon. En ik was zo geëmotioneerd en ik zag dat zo niet aankomen. Maar uiteindelijk is dat ook een van de mooiste dingen die muziek met je kan doen. Je iets laten voelen. Maar dat hoeft niet altijd per se verdriet te zijn. Soms is dat een hele dikke middelvinger. Naar je ex bijvoorbeeld, zoals in About You. Dit zijn de Pretty Reckless op Kink.

schoolvakantie begint, de herfstvakantie. Hij is in zicht. Holiday van Green Day. Kink. En niet alleen die herfstvakantie, maar ook de nacht en de maandag. Zij zijn inmiddels in zicht. En zometeen na de klok van 12 gaan we hier op Kink gewoon door met de Kink non-stop. En daar hoor je onder andere zometeen Wolfmother en ook The Pretenders. Morgenochtend kun je zoals elke werkdag om 6 uur weer wakker worden met Michiel in de Kinkstart. En fans van Linkin Park moeten morgen even goed opletten. Binnenkort draait Unshatter live in de bioscoop en daar kun jij bij zijn. Vanaf morgen kun je hier op Kink tickets winnen voor die film. En wie weet zie jij dan die live-opnames zometeen op een heel groot scherm. Nou ja, dat allemaal morgen. Ik ben er volgende week zondagavond weer tussen 9 en middernacht. Hopelijk zie ik je dan en hoor ik je dan. Voor nu, heb een fijne week. Wees lief voor jezelf en voor anderen. Ik heb Yard Egg nog voor je. Tot de volgende keer.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homo-hatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg, een maand geleden, gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt, is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. En dan het weer van Weer Online. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaan-oever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat hij de ontwikkeling ervan niet wil vertragen. Trump dineert straks met de baas van AI-bedrijf Anthropic. Hij roept op om het tempo te matigen. Maar daar is Trump het niet mee eens. Hij wil de voorsprong op China behouden. De radicaal-rechtse partij AfD mag geen burgemeesters leveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Ze deden in 3 gemeenten mee aan de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen. Daarin zijn telkens nog maar 2 kandidaten over. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg in Münster de andere kandidaat ruim 80% van de stemmen. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen. Dat schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan het weer van Weer Online. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Plaatselijk kan het ook gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.